0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd, laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiscateerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars van maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Regio 8, Headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n €32 miljoen. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. Onrust in de wijk Floridadorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Tot zover de hoofdpunten van

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode, bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel 0314 200 300.

0: verzekeringsgedoe.
1: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst en begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Liefde, ja, de wereld is ermee gesticht, zou je bijna kunnen zeggen. Hey, goedemorgen, 10cc, op deze donderdag, inmiddels 15 oktober.
1: Begin je dag goed.
0: Ben je een beetje wakker? Nee? Neem een hele koude douche. Of even koud afdouchen, al is het maar een 15 seconden of zo. Schijnt heel goed te zijn, hè? Voor je poriën, bloedsomloop. Ja, het is even een tinteling dat je denkt, nou, moet dat nou in de ochtend? Maar het schijnt echt super goed te zijn. Ik heb dat laatst eens gedaan. Iemand zei dat tegen mij, van, ja, waarom zou je warm douchen als je ook koud kan douchen? Ik keek die persoon aan van, zeg, ben je gek geworden? En toch even gedaan. Ja, je bent hartstikke wakker. Dat was in mijn geval 3:30 s'nachts. Had ook niet gehoeven. Maar het werkt wel. Dus probeer het als je nog een douche moet nemen. Even lekker koud afdouchen. Hey, een file op dit moment op de A12. De Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. Arnhem, daar staat 5,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Hey, en het is een leuke dag vandaag. Want we hebben er nogal wat hier in de regio. Dat is mooi. Het is de dag van de boerin. Ken je of ben je echt een hele leuke boerin uit de Achterhoek of de Liemers? Meld jezelf dan even. Dat vind ik wel leuk om daar even contact mee te hebben. En hoe je werkdag er meestal uitziet. Besteed je alles uit of ben je ontzettend druk? Als de kippen en koeien wakker zijn, dan ben je er ook al als de kippen bij, zou je kunnen zeggen. De dag van de boerin. Ken je of ben je een hele toffe boerin? Laat even van je horen. 0647 47 00.

Ja, ze pakt je, hè? Ze pakt de energie, ja, dat is mooi. Don't You Want My Love uit de 80s, Nicole. Dit is Regio 8. Wordt een lekkere dag, jongens. In een heerlijke najaarsdag. Alleen wat sluierbewolking af en toe, maar daar lach je naartoe. Verder heel veel zon en temperaturen tussen de 18 en zeker, ik zeg 20 graden.

dat gevoel aanwezig alsof je samen onder de kerstboom zit. Ja, hele kleffe gedachten. Maar wel een mooi liedje natuurlijk. Carol G en Bruno Mars. Stil. Kunnen die kerstboom stellen? Stillen, ook stil zijn, jongens. Weg ermee. Nog 71 dagen pas, dan is het kerst. Dan zitten we onder de kerstboom. Misschien heb je het gisteren gezien, geroken of gesnoven. Er was een pittige brand in de regio, want bij een industrieterrein aan de Gildestraat in Doetinchem was rond 3:15 een flinke brand uitgebroken in een bijgebouw. Er kwam ook heel veel rook vrij en die was in de wijde omtrek goed te zien. Ja, wie weet heb je er zelfs wel foto's van gemaakt. Het personeel heeft de pand gelukkig op tijd kunnen verlaten. Er vielen ook geen gewonden. Maar heel veel mensen in de regio die moesten wel ramen en deuren sluiten. Heb je dat gedaan? En anders zou ik alsnog een keer luchten. Misschien, dat kan nooit geen kwaad om dat alsnog even te doen. Gelukkig. Het is met een letterlijk en figuurlijk een sisser afgelopen. En die sisser kwam van de fantastische inzet van de brandweer in de regio. Dat is mooi. En brand dus gisteren op een industrieterrein in Doetinchem. Aan de Gildestraat. Zo direct om 7:30 veel meer nieuws van Bart Meijer uit de regio. De Achterhoek en de Liemers. En rond 8:30 word je bijgepraat over het weer met onze weer.

0: Oké. Er is lang over gepraat. Maar hij en het is weer terug. Bij het bedoel ik een ding, bij hij bedoel ik een mens. Met wie zal ik beginnen? Met het of het hem-gedeelte. Nou, hem. Oké. Binnenkort Jeroen Drocht bij Regio 8 te horen. Ja, die heeft hier heel lang gewerkt. Nog voordat ik hier was. Hij is binnenkort vanaf november te horen tussen 3 en 6 uur op werkdagen. Jeroen Drocht, welkom terug, jongen. En dan het... waar heel veel mensen het over hebben gehad de afgelopen uren en dagen. Want ja, dat is even lastig, maar wel goed om te weten dat de flexflitser is teruggezet in Graandegen. Je mag maar 30 kilometer aan de Rijksweg tegenover de optiek. Daar staat dat kreng. Voor veel mensen is het namelijk een kreng, hè, zo'n flitser. En een aantal mensen zeggen, nou, hoezo kreng? Ik vind het heerlijk, want er wordt veel te hard gereden hier. Juist, daarom is hij er neergezet. En mag je dat dus maar 30 kilometer per uur. De flitspaal is er gisteren officieel neergezet. En blijft waarschijnlijk 8 weken staan. De flexflitser in Graanderen aan de Rijksweg. En zo direct het laatste nieuws met Bart.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Details waar je helemaal blij van wordt? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Verfijnde details, zoals een werkblad met afgeronde hoeken, een spoelbak op kleur of sfeervolle kromgreepverlichting. Zo wordt je keuken een absolute blikvanger. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer. Een frisse kijk op keukens.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Gistermiddag is brand uitgebroken bij een cafetaria aan de Wilhelminastraat in Dinxperlo. De brand ontstond door een vlam in de pan en sloeg daarna door naar het afzuigkanaal. Vanwege herstelwerkzaamheden blijft de zaak vandaag dicht. Bij een bedrijfspand aan de Gildestraat in Doetinchem is gistermiddag een grote brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. In eerste instantie was er sprake van een middelbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een

grote brand. Er zijn tijdens de brand geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand en eventuele schade is nog niets bekend. De Raad van State geeft de gemeente Oude IJsselstreek grotendeels gelijk in een zaak over nieuwbouw in de wijk Essenkamp in Varsseveld. Omwonenden stapten naar de rechter, onder meer vanwege gebrekkige informatie. In de wijk worden 54 huurwoningen en een oude school gesloopt om plaats te maken voor tientallen nieuwe zorgwoningen. Een deel van de bestaande huizen wordt gerenoveerd. Met 24 Nederlandse en Duitse muzikanten viert de regio Rijn-Waal dit jaar haar 55-jarig bestaan. In november treedt het grensoverschrijdende orkest op tijdens de kerstmarkt in Kleef om te laten horen wat samenwerking oplevert. Op de bladmuziek is het verschil tussen de buurlanden nog wel even te zien. Wat voor de Duitse muzikanten als een H is, lezen Nederlanders als een B. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: En op de een of andere manier krijg ik van dit soort muziek altijd een beetje het Muppet-gevoel, hè?
1: Ja, toch altijd.
0: Dit had zo in de Muppet-show gekund, dit liedje. Een optreden van Matt Bianco, wel stoer. En het liedje heette Whose Side Are You On? Hè, lekker. Het krieken van de dag. We hebben het weer overleefd onderweg naar het volledige daglicht voor donderdag, de 15e. En dat betekent heel veel daglicht met ook aardig wat zon. Gaat je op 18, 19 en misschien zelfs 20 graden in de Achterhoek. 15 oktober, jongens. Hey, vakantie komt eraan voor veel mensen. Herfstvakantie. Wat betreft het weer. Ja, het wordt wel iets koeler. Dus even een trui meenemen als je op pad gaat. Bijvoorbeeld met de kids in je gezin. Maar wel lekker, hoor. Eigenlijk geen regen van betekenis. Dat is goed om te weten. Maar toch. Het zal toch wel een keer gaan regenen. En daar hebben we hier bij Regio 8 over nagedacht. Het zal toch wel een keer gaan regenen. Je verwacht het niet meer in 2026 met die hele gekke dagen en die hoog opspringende temperaturen. Hij is groot. Hij is heel erg groot. En je kan hem met een heel gezin onder. Het is geen douche, maar het is een paraplu. Een hele stoere paraplu met het logo erop van Regio 8. Dat vind ik op zich wel leuk om te hebben. Zo'n collectors item. Je zou hem kunnen winnen. Je moet even een zin afmaken. Dus niet een al te moeilijke zin, maar probeer wel creatief te zijn. En daarvoor is aangeschoven Meindert Bussink. Hij kan dat namelijk heel goed op zijn Achterhoeks neerzetten. En luister goed naar hem. En de opdracht die volgt, dat zal eigenlijk wel duidelijk zijn. Meindert Bussink.
2: Ja, laat maar eens horen waarom Eden Alderbast een grote paraplu wilt winnen. Maak de zin af, met deze paraplu hoef ik nooit meer...
0: Puntje, puntje, puntje. Met deze paraplu hoef ik nooit meer... Nou, wees eens creatief. Je bent hartstikke wakker, ik weet het. Dus kom maar door met dit nummer in gedachten. Daarvoor stuur je een appje 0647470022. Dus met deze grote paraplu hoef ik nooit meer... puntje, puntje, puntje. Een appje daar, 0647470022. Alan Walker is dit voor je.

De jaren 80 waren nog redelijk groen bij het uitbrengen van dit fijne liedje van The Human League. And Don't You Want Me, Baby. Even vooruitkijken naar morgen. Wat beperkingen op de weg. Want vanaf morgenavond 8 uur tot maandagmorgen 19 oktober 5 uur... is de A18 tussen Varsseveld en Wehl afgesloten. Er wordt dan gewerkt aan de voegen van het viaduct over de Bielheimerbeek. Automobilisten die moeten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met de omleidingen en extra reistijd. En ook vanavond is er een probleempje. Dan weet je dat, dat was trouwens ook de afgelopen nacht, dat de problemen van uren dat de weg is afgesloten vanwege voorbereidende werkzaamheden. Tussen 8 uur vanavond en 5 uur morgen vroeg is ook die route afgesloten op de A18. Tussen Varsseveld en Wehl, dan weet je dat, oké? Hey, 10 minuten voor 8, tof dat je luistert. Dit is de ochtendshow, de nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland.

0: Siska. En voor Henk, ze werken op een advocatenkantoor hier in de regio. Jongens, lekker wat jeugdsentiment. Praat wel een beetje in je leeftijd. Ik denk dat jullie flinke 40-plussers zijn. Gok ik zo'n beetje. De jaren 90, Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Regio 8. Hey, goedemorgen. Vergeet vanmiddag Veerle niet. Ze is er tussen 3 en 6 uur. En het jongerenprogramma Get a Grip. Ja, zo heet het. Prachtige Engelse term voor een achterhoeksprogramma. Live vanuit Doetinchem tussen 12 en 2.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Even boelen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis. Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it. Voor die

0: Speel bewust 18 plus.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieterburen te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Een kookeiland waarbij je lekker kunt aanschuiven? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Altijd fijn om even gezellig aan je kookeiland te zitten. Of heb je toch liever die extra kastruimte? Ontdek wat het beste past bij jouw situatie. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.

0: van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Marcel Vermeer.
8: Ja, je verwacht het niet op 15 oktober, maar het is gewoon een korte broekendag hoor. T-shirt aan, korte broek vanmiddag, gaatje op 20. Ja, echt 20 graden zeg.
7: En lekker veel zon.
8: Dit is...

de sportschool kwam als in de studio. Dat is best wel vaak. Want hij had heel vaak een liedje uit. Het is Dance Little Sister, een van de grote hits uit de jaren 80. Het is een bijzondere dag vandaag. Sowieso dat het een dag is die aanvoelt alsof het een lentedag is. Geniet van bijna 20 graden later vandaag. Het is ook de dag van de boerin. Ja, serieus, de dag van de boerin. Ken je nog een topper? Of je zegt, ja, die verricht fantastisch werk. Wat is die goed? Wat is die leuk? Spontaan? Enthousiast? Wat heeft die in energie? Welke boerin uit de Achterhoek of de Liemers is er eentje waarvan je zegt, ja, die is goed, die is leuk. Die wil ik wel nomineren. Nou, doe het dan maar vooral even. 0647470022. Wie moet ik dan straks even terugbellen? Uit jouw naam natuurlijk, hè? Dus wat is jouw boerin? Je kent er vast wel eentje hier in de regio. 0647470022. Op de dag van de boerin. Ik kreeg al wat leuke suggesties. Eens even kijken. Oh ja, deze. Dat is wel een bijzondere. Die is van Dikkie van Ophuizen. Dikkie jongen, goedemorgen. Hij komt uit Gaanderen. Hij zegt, ja, ik weet wel een leuke boerin. Sterker nog, ik weet er wel twee. En hij noemt ze ook met naam en toenaam. Dus ik heb het even gecheckt. De eerste is Evanne Wolsink uit Halle. Nummer twee die Dikkie doorgeeft is Majorie Roeterdink uit Gorssel. Nou, dankjewel voor het nomineren, Dikkie. Dus ik zat even te kijken bij deze nominaties. Beste Dikkie, dit is dus niet wat ik bedoel. Deze dames staan bijna in hun blote kont voor de boerinnenkalender. Dat is niet de bedoeling, hè. Het gaat gewoon om mensen die elke dag in de stal of op het land bezig zijn. Die boerinnen bedoel ik. Dus stuur je nominatie door, dat kan nog tot 9:30 vanochtend. 0647470022. Dit is Sherbert en How's That?

0: Dit is regio 8 net een berichtje van iemand die gewoon spontaan zegt... Goedemorgen, en niet meer dan dat. Dat is Mijke Lubbers, raadslid van de dorps- en de plattelandbeweging... hier zo in de regio, in de Achterhoek. En van Mijke gaan we naar de altijd enthousiaste taxichauffeur Heidi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, die was wel.
0: Nou, die is met het goede been uit bed gestapt.
1: Ja, zeker.
0: Is het busje? Ja, ik wil niet zeggen busje. Dat klinkt zo, hè. Dat doen we niet. Hè. Busje komt zo. Ja. Die gedachte. Je hebt een flinke jongen onder je kont hangen.
1: Ja, redelijke.
0: Redelijke. Kan niet groter, ja. Heb je wel eens grotere bus bestuurd?
1: Ja. Ooit alles.
0: Ja, je kan alles. Je kan ook in een grote bus zitten waar 50 man in kunnen.
1: Ja, kan ik wel, maar mag ik niet.
0: Waarom mag je dat niet? Je kan het wel.
1: Omdat je daar de rijbewijs niet voor
0: hebt. Het lijkt me zo geweldig. Ik zou dat rijbewijs een keer gaan halen. En dan bijvoorbeeld met een aantal kids of een aantal bejaarde mensen. Ja, bejaard vind ik zo'n rot woord. Oudere mensen. Een dagje weg en met jou achter het stuur met een microfoon voor je snuit. Nou, dat wordt wat hoor. Hij loopt je de ogen van de kop. Die wordt helemaal gek van Heidi. En toch wel een gezelligheidsdier hier uit de Achterhoek. Ja, ik wil dat wel een keer meemaken. Dat we hier met Regio 8 met z'n allen een dagje uitgaan. Heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat wordt wel eens tijd, jongens. En dan zetten we Heini achter het stuur. Nee, dan hebben we een feestje, hoor. Oké. Ja, hij lacht er zelf om. Dat is een mooie gedachte. Oké, het is 8:30. Waar zijn de problemen op dit moment op de wegen?
1: Op dit moment de Wasserveldseweg. Dat is ter hoogte ongeveer van Slangenburg. Daar zijn ze bezig met het snoeien. Het is een beetje een gevaarlijke situatie. We staan dan namelijk in een onoverzichtelijke bocht. Dus ik hoop dat de bestuurders daar rekenschap mee houden. En dan hebben we natuurlijk de Limesweg. Mocht je op de foto willen, mag je daar op de foto als je sneller rijdt dan 50 km per uur. En ik heb begrepen van jou dat hij ook weer in Gaanderen staat.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Mensen, jullie kunnen er wel op.
0: De komende 6 tot 8 weken staat er weer een flexflitser in het centrum van Gaanderen. Even oppassen. Hey, en nog een file op de A12, Duitse grens naar Arnhem. Die is bijna 11 kilometer en lang op donderdagmorgen. Langzaam rijdende tot stilstaand verkeer komt door een ongeval. De weg is gelukkig weer vrij. Dat is tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Hoe lang was je al bezig vanochtend?
1: Ik ben weggegaan.
0: 6:15. Oké. En wanneer heb je je laatste ritje vandaag?
1: Het laatste ritje wordt straks om 5:00.
0: Oh, dat zijn ook lange dagen wat zo'n man moet meemaken allemaal. Hè? En al die verhalen die je moet aanhoren, hè? Dat vind je leuk, denk ik, hè?
1: Ja, het is gewoon geweldig. De mensen, onderweg, er gebeurt van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft zou ik boeken...
0: Als een echte reisleider, buschauffeur uit de Achterhoek, geweldig. Zijn naam is Heini ja. Peters. Morgen meer rond deze tijd. Dankjewel. Geniet van je donderdag, kerel.
1: Ja, hoi.

0: kan zo lekker hangen in deze muziek, hè? Lay all your love on me op donderdagmorgen. Op een zonnige donderdagmorgen, de 15 oktober, bij Regio 8. En eens even kijken, de drie studio's verderop. Daar zit hij zichzelf al helemaal voor te bereiden. Eens even checken, hoor. Hey Bart, goedemorgen.
1: Ja, Marcel, goedemorgen.
0: Ah, alles werkt. Ja, maar, en de rust zelf. Bart, voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Het gaat onder andere over een brand in Doetinchem gisteren.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Bij Ouderen over een brand in Doetinchem gisteren.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan.

0: Go first.
1: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Met 24 Nederlandse en Duitse muzikanten viert de regio Rijnwaal dit jaar haar 55-jarig bestaan. In november treedt het grensoverschrijdende orkest op tijdens de kerstmarkt in Kleef om te laten horen wat samenwerking oplevert. Op de bladmuziek is het verschil tussen de buurlanden nog wel even te zien. Wat voor de Duitse muzikanten als een H is, lezen Nederlanders als een B. Bij een bedrijfspand aan de Gildestraat in Doetinchem is gistermiddag een grote brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. In eerste instantie was er sprake van een middelbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een grote brand. Er zijn tijdens de brand geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand en eventuele schade is nog niets bekend. Gistermiddag is brand uitgebroken bij een cafetaria aan de Wilhelminastraat in Dinxperlo. De brand ontstond door een vlam in de pan en sloeg daarna door naar het afzuigkanaal. Vanwege herstelwerkzaamheden blijft de zaak vandaag dicht. De Raad van State geeft de gemeente Oude IJsselstreek grotendeels gelijk in een zaak over nieuwbouw in de wijk Essenkamp in Varsseveld. Omwonenden stapten naar de rechter, onder meer vanwege gebrekkige informatie. In de wijk worden 54 huurwoningen en een oude school gesloopt om plaats te maken voor tientallen nieuwe zorgwoningen. Een deel van de bestaande huizen wordt gerenoveerd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Live vanuit Zeewolde. Goedemorgen, Gerrit Vossers.
12: Goedemorgen.
11: Wat een mooie start. Inderdaad, we hadden last van nevel als je er heel vroeg uit was. Het was even met een doekje over je auto heen en dan kon je lekker op pad. Maar wat krijgen we? Een lekkere dag. Hé, dat klopt toch wel een beetje, hè?
12: Ja, het is nu op dit moment lekker rustig. De zon die komt op, we zien wat sluierbewolking. En op dit moment is de temperatuur 8 graden. Dat is ook een beetje het minimum wat we vandaag gehad hebben, 7, 8 graden. Maar ik kan me voorstellen, jij rijdt nou in donker richting de studio. Maar als je dan in de ochtendperiode net die nevel boven de weilanden ziet en zo, dan is het natuurlijk even genieten. Maar het is ook wel uitkijken geblazen, 's morgens als de zon op dit moment zo opkomt. Als je er tegenin moet rijden, dan is het nog wel wat knipperen met de ogen. Want de zon die hangt behoorlijk laag. Maar dat komt vandaag nog helemaal goed. Want we hebben, als we het weerbeeld bekijken, wolkenvelden. Maar dat zou vooral eerst sluierbewolking zijn. En later ontstaan er ook wel wat stapelwolken. Maar verder blijft het droog vandaag. En de wind die is zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Ja, en dan halen we die temperaturen van 20 graden. Dat is uitzonderlijk voor 15 oktober. Maar we hebben de koek nog niet op. Want morgen krijgen we er ook nog een lekkere dag achteraan. Eerst komen nacht nog. Een graad of 8 is de minimumtemperatuur. En morgen dan hebben we een dag waarin de zon er ook weer bij is. Althans in de ochtend en vooral in het oosten.

0: van het land. Plukken we de beste, hebben we de beste papieren voor de dag. Want in het westen van het land is ook al wat meer bewolking, noordwesten. En ja, wij hebben zon in de ochtend, deel van de middag. En daarna komt er wat meer bewolking opzetten. Maar het blijft in ieder geval nog lange tijd droog. En ja, er zit ook regen bij die bewolking. Maar voor die tijd loopt bij ons de temperatuur nog op naar 19 en misschien ook nog wel weer 20 graden. Maar in de namiddag, maar vooral in de avond, moeten we dan rekening houden met zo nu dan wat regen. In de nacht naar de zaterdag kan ook af en toe nog wat regen vallen. Trek zaterdagochtend weg. En dan beginnen we ook met een graad of 9. En zaterdag in eerste instantie redelijk wat bewolking. Later ook weer wat zon. Maar we merken nou wel meteen als we de neus buiten de deur doen. Dat, sorry, dat de wind noordelijk is geworden. En dat er dan wel koelere lucht naar ons toe komt. En dan, ja, dan wordt het zaterdag niet meer dan 14, hooguit 15 graden. En zo zal het ook zondag zijn. Droog met af en toe zon en 14, 15 graden. Ach. Maar na het weekend, als de vakantie weer begint, dan stijgt de temperatuur ook weer door naar 16, 17 graden midden volgende week.
1: Hey, en wie zou invallen volgende week? Of vanaf morgen eigenlijk?
0: Invallen vanaf morgen.
1: Ja, misschien vanaf straks. Ik hoor jou toch tekeer gaan, jongen. Je zegt, als ik de neus buiten de deur steek en hij barst toch in een hoes bij. Waarvan ik denk, nou, dat klinkt niet heel erg gezond, maar...
0: Nee, is het ook niet.
1: Nee. Gaat het verder goed, lekker geslapen en zo, dat allemaal wel?
0: Ja, dat gaat wel. Dat slapen gaat nog wel, maar... ik had een beetje... Ja, dat is de overgang, hè. S'morgens koud en dan later weer warm weer. En dan is het t-shirtje nat en dan is het toch koude lucht. En dan, zelfs een stoere boer kan er niet tegen.
1: Nee, dames, hoor je nou? Ook kerels hebben last van de overgang. Gerrit is het voorbeeld, dus het is duidelijk. Dan ga je van hoesten, daar is niks mis mee. Oké, je hebt het erop zitten. Je hebt het gehaald. En straks in het kort rond 9:30 en bij Veerle rond 5:30. Nou, rustig aan en geniet van je donderdag.
0: Goed gaan.

0: daar is Lady Gaga, Just Dance. Goedemorgen, dit is de ochtendshow bij Regio 8. Je kan nog altijd je favoriete liedje aanvragen. Dat kan altijd, hè, bij ons. Gewoon even appen naar 06-4747-0022. Donderdagmorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Heb je hem al gezien? In Gaanderen, die flitsen. Het is een lange woord geworden inmiddels. De superflex flitsen. Die stond er een tijdje geleden ook. En toen hoorde ik dat meer dan de helft van de inwoners... Oh ja, dat meen je niet, joh. Meer dan de helft van de inwoners van Gaanderen hebben gewoon een bekeuring gehad. Omdat ze te hard reden. En je mag er ook maar 30. En 30 met een auto. Dan moet je verdomd goed op je teller kijken. Dat je niet al op 36 zit. Want dat is langzaam met een auto. En je mag er maar 30. En het is een hele gemeene weg. Want hij nodigt je uit om in ieder geval wel 50 km per uur te rijden. Hij staat er, is er gisteren neergezet, de 14e. Rijksweg, centrum van Gaanderen. En dat gaat nog wel even duren. Een beetje of 6, misschien wel 8 blijft hij daar staan. Dus ja, ik zou gewoon stapvoets rijden, zoals een goede rijinstructeur tegen je zou kunnen zeggen. Stapvoets. En dat betekent dus dat iemand die naast de auto loopt, zich niet een ongeluk moet rennen. Ja, dus dat is niet stapvoets. Gewoon lopend dat er iemand naast je auto loopt. Die je denkt, nou, ik maak even een wandelingetje met de auto. Dat is stapvoets. En dan zit je in ieder geval onder die 30 km per uur. Doe het nou gewoon, want het kost handenvol geld daar in Gaanderen. Rijksweg, de komende 6 weken.

nieuwe single van Alex. Alex Rowan en Emerald Eyes. Dit is de dag van Regio 8. Elke dag is er zo eentje, maar dit is zo'n geweldige dag. Want vandaag hoor je namelijk alweer een aflevering van het jongerenprogramma Get Equipped tussen 12 en 2. Live vanuit Doetinchem met Balthasar van Puffelen met vele jongeren om hem heen. En vanmiddag vele daarna toch. We gaan aftellen, nog 9 shows. Ja, nog 9 shows. En vanaf november gooi je Jeroen Drocht elke dag tussen 3 en 6 uur. Van maandag tot en met vrijdag. Wicked Love, het is 1979. Hier zijn de mannen van de Earring.

0: oude bekende successen worden soms zo goed verwerkt in nieuwere liedjes dat je denkt, wat was het origineel ook alweer? Bij deze zou je dat kunnen hebben. Het is Pitbull samen met Christina Aguilera, Feel This Moment. Daar zat in die grote hit uit de jaren 80 van... Nou, je wist het nog wel. Ja, aha, je had het helemaal goed. Take On Me uit de Noorwegen. En ook die plaat is trouwens in alle uitvoeringen te krijgen. Ook een hele relaxte, de pianoversie bijvoorbeeld. Ochtendshow bij Regio 8. Wij zenden uit op FM, niet op Middelgolf, DAB en de kabel. Oh, lekker dit. Even rustig die dag opstarten, dat is ook mooi. Ik hoop dat je niet vaststaat in het verkeer, dat je een beetje door wil knallen. Hè? Rustig aan, onderweg naar je collega's. En dan zin in deze donderdag de 15e. Zo direct het laatste nieuws voor je.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest... Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Meubeloutlet Campers met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
2: Zal die rinsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, zonneplan.
5: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden en al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Talloze keuzeopties in 1 oogopslag? Dat vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Alle kleuren koekers, spoelbakken en kranen in een sfeervolle presentatie. En wat dacht je van onze apparatenshops per merk? Ideaal om zo je keuken te kunnen samenstellen. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel 0314 200 300.
16: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
17: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
19: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
20: Een initiatief van Pfizer.
21: Marcel Vermeer.
22: Hey, goedemorgen. Vanmiddag hoor je Veerle tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Ken Equip is er tussen 12 en 2 live vanuit Doetinchem. En tot 10 uur nog een uurtje de ochtend.

0: zijn eigen muzikale zolderkamertje gemaakt. Wel een hele luxe zolderkamer natuurlijk. Ja, hij is zo rijk. Hij kan alles betalen wat nodig is daarvoor. En wat een talent natuurlijk. John Mayer, Last Train Home. En daarvoor een liedje van het begin van de jaren 80. Ja, je zingt het zo mee. Het is door meerdere artiesten neergezet. In dit geval Rocky Sharp en The Replays. Dat zijn zijn vrienden. En Shout Shout, Knock Yourself Out. Regio 8. Straks na 10 lekker veel muziek voor je. Het nieuws, dat hoor je 11 uur trouwens. Ook om 10:30 en om 9:30 van Bart Meijer. Ik kreeg daar zelfs een reactie over van een luisteraar. Die zegt, weet je wat Bart Meijer zei vanochtend? Dus ik nog een keer luisteren, want ik hoor dat nieuws natuurlijk ook gewoon voorbij komen. Hij had het over grensoverschrijdende collega's. Een grensoverschrijdende muziekclub. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat is gewoon een grapje. Nou, een grapje. Dat is de creativiteit van Bart. Het heeft namelijk te maken met zowel Nederland als Duitsland. Dat bedoelt hij met grensoverschrijdend. Dus geen gekke taferelen. Dus mocht je het bericht nog een keer horen dadelijk om 9:30... Nou, dat is goed over nagedacht. Denk ik, herstel het even. Bart, namens jou, jongen. Hey, we gaan een gave prijs weggeven. Het is een hele grote. Een heel gezin kan eronder. Dat is namelijk een paraplu. Binnenkort zullen we hem toch echt een keer nodig hebben. De komende dagen blijft het trouwens lekker qua weer. Maar ja, een buitje, het kan er zomaar aankomen. En dan heb jij hem alvast. Een paraplu van Regio 8 met het originele logo daarop. Wat je daarvoor moet doen, is eigenlijk heel simpel. Je moet een zin afmaken. En ik heb even gevraagd aan een kenner wat betreft de Achterhoekse taal, Meindert Pussink, of hij dat even op zijn Achterhoek zou willen aankondigen. Nou, dat heeft hij gedaan. Moet je even luisteren hoe hij dat heeft aangepakt, zeg. He?
1: Ja, loop maar zeuren waarom Eden Alderbast een grote paraplu wilt winnen. En maak deze zin af. Met een paraplu hoef ik nooit meer...
0: Puntje, puntje, puntje. Met een paraplu hoef ik nooit meer... Nou, wat zeg je daarom? De rest van de zin. Maak hem af, creatief. En wie weet bel ik je terug voor een gratis paraplu. 06 47 47 09.

Even een persoonlijke vraag over de dag van vandaag. Ik zie het hier staan. Het is de dag van het handenwassen. Heb jij ook collega's waarvan je denkt, zeg, was jij wel eens je handen? Of ga je altijd zo aan je boterham of aan je kopje koffie? Ja, je hebt er nu eentje in je hoofd. Ik weet het zeker, er is er altijd wel één waarvan je denkt, wat een viezerik. Nou, het is vandaag de dag van het handenwassen, dus je mag hem of haar daarop wijzen dat er een hele speciale dag is uitgevonden. Ook hier in de Achterhoek en de Liemers. Dag van het handenwassen. Het kan niet op. Het is 10:50. Zo direct het nieuws uit de regio met Bart. En het uitgebreide weer met Gerrit. Om 9:50 schuift de Mijndert Bussink aan. Hij is redacteur voor de site Achterhoek Nieuws.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat Navulverpakking Handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit.
5: Je nooit meer wakker te liggen.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan.

0: innova4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Gistermiddag is brand uitgebroken bij een cafetaria aan de Wilhelminastraat in Dinxperlo. De brand ontstond door een vlam in de pan en sloeg daarna door naar het afzuigkanaal. Vanwege herstelwerkzaamheden blijft de zaak vandaag dicht. Bij een bedrijfspand aan de Gildestraat in Doetinchem is gistermiddag een grote brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. In eerste instantie was er sprake van een middelbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een grote brand. Er zijn tijdens de brand geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand en eventuele schade is nog niets bekend. De Raad van State geeft de gemeente Oude IJsselstreek grotendeels gelijk in een zaak over nieuwbouw in de wijk Essenkamp in Varsseveld. Omwonenden stapten naar de rechter, onder meer vanwege gebrekkige informatie. In de wijk worden 54 huurwoningen en een oude school gesloopt om plaats te maken voor tientallen nieuwe zorgwoningen. Een deel van de bestaande huizen wordt gerenoveerd. Met 24 Nederlandse en Duitse muzikanten viert de regio Rijnwaal dit jaar haar 55-jarig bestaan. In november treedt het grensoverschrijdende orkest op tijdens de kerstmarkt in Kleef om te laten horen wat samenwerking oplevert. Op de bladmuziek is het verschil tussen de buurlanden nog wel even te zien. Wat voor de Duitse muzikanten als een H is, lezen Nederlanders als een B. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Ho, daar heb je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Vandaag hebben we prima weer. De zon die is erbij. Er is wel wat sluierbewolking. Vanmiddag ook enkele stapelwolken. Maar het blijft verder droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuiden. En dan wordt het een graad of 20. Vanavond is het ook rustig en nog aangenaam in eerste instantie. Komende nacht dan hebben we opklaringen. Ook wel enkele wolkenvelden, vooral in het noorden van de provincie. Maar het koelt daarna naar een graad of 10. En morgen dan hebben we ook in ochtend zonnige perioden. In de middag wordt dat geleidelijk aan wat minder. Maar het blijft nog droog tot in de namiddag of avond. Temperatuur loopt nog op naar 19 tot 20 graden. En in de namiddag en avond volgt dan wat regen. En dan hebben we een weekend erachteraan die wat koeler zal verlopen met noord- tot noordoostenwind. Hebben we dan temperaturen van 14 tot 15 graden met wolkenvelden en zon en overwegend droog weer.

uit de tijd dat heel veel mensen in de hele wereld zo'n beetje best wel ruimdenkend waren over heel veel zaken. Daar wordt nu heel anders over gedacht, maar dat was in de jaren 70 wel even anders. Ja, check de geschiedenisboeken, zou ik zeggen. Het is 1975, populair liedje van Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. En dan snuif je toch een beetje de nostalgie op, iets van vroeger. En als je daarvan houdt, dan heb ik wel een leuk weekend voor je. Want er gebeurt echt van alles in de regio. Er is bijvoorbeeld een vlooien- en rommelmarkt. Dat is toch eigenlijk altijd wel leuk om daar even met je partner naartoe te gaan. Je komt altijd wel weer iets tegen waarvan je zegt, joh, dat hebben we thuis nog niet. Je neemt het toch mee. Een Scandinavische vlooien- en rommelmarkt is dat in Haarlo. Dat is zaterdag en ook zondag. En verder voor de liefhebbers van boeken kan je ook terecht in Doesburg bijvoorbeeld. Daar is een boekenbeurs, komende zaterdag is dat, in de Martinikerk. En er gebeurt nog meer, want er is ook een vintage en retro-markt in Silvolde. Dan moet je nog even wachten tot de komende zondag. Dan kun je in Silvolde rondstruinen langs antiek en retro-items. Van die leuke dingen uit de jaren 70 en 80. Waarvan je denkt, oh ja, dat hadden we toen. Nou, noem er eens één. Nou, bijvoorbeeld een letterbak. Ken je dat nog? Dat hadden we allemaal aan de muur hangen met die pleuraria. Pleuraria, zei ik altijd. Die zaten erin. Zo'n stofnest, zei mijn moeder altijd. Maar iedereen had een letterbak tegen de muur. Nou, zo zijn er nog veel meer dingen te bedenken. Je kan er naartoe, dus komende zondag in Silvolde voor de retro- en vintage-markt. Nou, zo direct kijken we naar de toekomst. Dat doen we met een redacteur van de site Achterhoeknieuws.nl. Dat is Meindert Bussink. Hij praat je bij over die site voor de editie voor donderdag de 15e.

0: De dag dat het bijna 20 graden kan worden deze donderdag. Dat voelt lekker inderdaad. We horen een liedje van Sansommieu, Nederpop. Dit is Regio 8, we gaan naar Meijnerd Bussink. Een van de tientallen redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. En hij praat je bij over die site voor deze donderdagmorgen. Zeg Meijnerd, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Wenters, want wie vandaag de dag door het buitengebied van Wenterswijk wandelt of fietst, die ziet een landschap dat door mensenhanden is gemaakt, een cultuurlandschap. Veel eeuwen menselijke bewoning hebben het landschap gekneed en gevormd en het huidige aanzien gegeven. Het landschap is niet statisch, het verandert voortdurend en de ouderen die zullen weten dat het landschap van hun jeugd alleen nog in hun herinnering bestaat. In de serie Het Land van Winterswijk neemt Ronald van Harksen de lezer vanuit het heden mee naar het verleden en weer terug. Uitgebreid verhaal in ons krant in Winterswijk is nu ook online te lezen op achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan, wat moeten we eigenlijk met onze kerk? Dat is een vraag die veel gesteld wordt aan de Gelderse Kerken, de stichting die zich al ruim 50 jaar inzet voor het behoud en gebruik van deze monumenten in onze provincie. Gelderland die telt meer dan 900 kerken, een cultuurbezit dat we binnen onze provincie moeten koesteren. Tegelijkertijd staat de toekomst van veel van deze religieuze gebouwen onder druk. Daarom vindt er op woensdag 21 oktober vanaf 14:30 een bijeenkomst plaats in de Grote Kerk in Wageningen, waarbij diverse sprekers zich over dit onderwerp buigen. Achterhoekers met een warm hart voor hun dorpskerk, die zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en te praten over de toekomst van hun kerk. Schrijft de correspondent Cecile Bremer in onze kranten. En is nu ook een uitgebreid verhaal te lezen op achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even naar Durkum. Want op maandag 12 oktober bezocht minister Jamie van Essen samen met bestuurders van GroenPact de nieuwe mbo-praktijklocatie van Zonen College aan de Broekstraat in Doetinchem. Marianne Besseling, bestuurder van het Zonen College, die heette de minister welkom. Leuk verslag van die middag. Is nu te lezen op achterhoeknieuws.nl/online. Dat was hem. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Misschien wel de meest energievolle hit van de Eagles ooit. Heartache Tonight. Yo, dank je. Dat was hij, met zijn roffel op het einde. En tot zover deze ochtendshow. Morgen meer vanaf 7 uur. De komende 2 uur lekker veel muziek. En om 10:30 krijg je het laatste nieuws van Bart uit de Achterhoek en de Liemers. Verder is er het jongerenprogramma Get a Grip tussen 12 en 2 in lunchtijd. Terwijl jij met je broodje kaas bezig bent. En Veerle, die is er vanmiddag tussen 3 en 6 uur.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: En, heb je de klus?
3: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
4: Je keuken afgewerkt met een prachtige ombouw? Dat vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Pas je keuken helemaal in je ruimte met onze verfijnde ombouwopties. Strak maatwerk, perfect uitgelicht. We doen alles om te gaan voor het perfecte plaatje. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
11: In de Achterhoek regelen we het samen.
12: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
13: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
14: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
15: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.

0: Jasper, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
6: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeausucces gegarandeerd. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een bedrijfspand aan de Gildestraat in Doetinchem is gistermiddag een grote brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. In eerste instantie was er sprake van een middelbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een grote brand. Er zijn tijdens de brand geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand en eventuele schade is nog niets bekend. Gistermiddag is brand uitgebroken bij een cafetaria aan de Wilhelminastraat in Dinxperlo. De brand ontstond door een vlam in de pan en sloeg daarna door naar het afzuigkanaal. Vanwege herstelwerkzaamheden blijft de zaak vandaag dicht. Hans de Vrome heeft gisteravond emotioneel gereageerd op kritiek van raadsleden in Oude IJsselstreek. De voorzitter van de toezichtraad van de DRU verloor na kritiek van de politiek zijn geduld en raakte emotioneel. De Vrome wil de acute geldzorgen van het cultuurpark oplossen met ruim een half miljoen euro extra subsidie en het kwijtschelden van 2,2 miljoen euro aan schulden. Hij zegt te veel molenstenen te hebben en graag schoon schip te willen maken. De Raad van State geeft de gemeente Oude IJsselstreek grotendeels gelijk in een zaak over nieuwbouw in de wijk Essenkamp in Varsseveld. Omwonenden stapten naar de rechter, onder meer vanwege gebrekkige informatie. In de wijk worden 54 huurwoningen en een oude school gesloopt om plaats te maken voor tientallen nieuwe zorgwoningen. Een deel van de bestaande huizen wordt gerenoveerd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: smaakt naar meer. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy-kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense. Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou €2,3 miljard kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand.

0: Keukenkleuren? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Van mat steen beige en walnoot tot het gedurfde inox brons of diepgroen. Of kies voor onze tijdloze favorieten zoals taupe of zandgrijs. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer. Een frisse kijk op keukens.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel 0314 200 300.
3: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
4: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
3: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.

0: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
1: Tijd voor de wintercheck. Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
6: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Regio 8. Headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. 3 belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta.
7: Ze eisen dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Regio 8. Headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. 3 belangenorganisaties voor consumenten staan.

kunnen worden gemaakt. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: anders doet.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: Maar 15 euro per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: De mooiste keukenapparaten voor je keuken? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Matzwarte keukenapparaten, combi-magnetrons in volledig glas of zelfs met airfryer-functie. En wat dacht je van de werkbladafzuiging van Bora? Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer. Een frisse kijk op keukens.
7: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
10: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
11: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En op deze donderdag, de 15e van oktober, zitten we in studio Teun en Pim.
2: Hallo.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Pim, welke dag is het vandaag?
3: Het is vandaag de dag van het handenwassen.
1: En ook Teun is erbij.
2: Ja, we gaan het hebben over een vervoersservice.
1: En Lorenzo heeft daarnaast ook weer een nieuwe review voor jullie. Daarover zometeen meer.

0: Ja, en dan is het alweer tijd voor ons eerste item. Teun.
1: Iedereen wil veilig de weg op kunnen, maar als je niet meer zo mobiel bent, gaat dat toch lastig. Gelukkig is Automaatje er om je toch naar je afspraak of bestemming te brengen. Bij ons in de studio is Carolien Busse om te vertellen wat Automaatje precies is.
2: Automaatje is een heel mooi programma wat landelijk door de ANWB is opgericht voor de minder mobiele inwoners van een stad of een dorp die geen netwerk hebben, niet zelf over vervoer beschikken, moeilijk vinden om buiten de deur te komen. En daarvoor is ANWB Automaatje opgericht.
3: Hoe vaak rij je als maatje en hoe gaat dat nou in zijn werk?
2: Dat mag het automaatje, zoals we dat noemen, helemaal zelf bepalen. We doen het met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen auto iemand, dus een inwoner van Doetinchem, ergens naartoe rijden.
3: Wat zijn de werkzaamheden van de matchmakers?
2: Ja, de matchmakers, dat zijn de vrijwilligers. We doen het met een heleboel vrijwilligers. Dat zijn de mensen die bij de deelnemers op huisbezoek komen om te kijken, met het formulier invullen. En dan gaan zij ook kijken welke chauffeur woont dichtbij.
3: Waar kun je meer informatie vinden over Automaatje?
2: We hebben een hele mooie websitepagina. De Doetinchemse uitdaging /automaatje. Daar kan je alles vinden. Daar kan je ook inschrijven als deelnemer, als vrijwillige chauffeur. We hebben ook een telefoonnummer. 0314-235020. Altijd bereikbaar. Ook met een voicemailbericht. We bellen altijd terug. Of natuurlijk online gewoon aanmelden via het aanmeldformulier.

0: En dan is het alweer bijna 12:30. Pim, een bijzondere dag vandaag.
1: Ja, vandaag is het internationale dag van het handenwassen. Handenwassen is een belangrijke bezigheid. Zo leerden wij vroeger al van onze moeders voor het koken, na het toiletbezoek of zomaar gewoon midden op de dag. Handenwassen voorkomt verspreiding van bacteriën en ziekten. Dus was speciaal vandaag, even extra goed je handen.
0: En je hebt ze net gewassen?
1: Zeker.
0: Lekker bezig.

0: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
0: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/...
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf...

0: Botti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
3: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, zonneplan.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De Raad van State geeft de gemeente Oude IJsselstreek grotendeels gelijk in een zaak over nieuwbouw in de wijk Essenkamp in Varsseveld. Omwonenden stapten naar de rechter, onder meer vanwege gebrekkige informatie. In de wijk worden 54 huurwoningen en een oude school gesloopt om plaats te maken voor tientallen nieuwe zorgwoningen. Een deel van de bestaande huizen wordt gerenoveerd. Gistermiddag is brand uitgebroken bij een cafetaria aan de Wilhelminastraat in Dinxperlo. De brand ontstond door een vlam in de pan en sloeg daarna door naar het afzuigkanaal. Vanwege herstelwerkzaamheden blijft de zaak vandaag dicht. Bij een bedrijfspand aan de Gildestraat in Doetinchem is gistermiddag een grote brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. In eerste instantie was er sprake van een middelbrand, maar al snel werd opgeschaald naar een grote brand. Er zijn tijdens de brand geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand en eventuele schade is nog niets bekend. Hans de Vrome heeft gisteravond emotioneel gereageerd op kritiek van raadsleden in Oude IJsselstreek. De voorzitter van de toezichtraad van de DRU verloor na kritiek van de politiek zijn geduld en raakte emotioneel. De Vrome wil de acute geldzorgen van het cultuurpark oplossen met ruim 500.000 euro extra subsidie en het kwijtschelden van 2,2 miljoen euro aan schulden. Hij zegt te veel molenstenen te hebben en graag schoon schip te willen maken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
4: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Ja, en dan is dat we bijna 1:15. Kai, Lorenzo heeft weer een film gezien, hè?
1: Yes, Lorenzo heeft weer een bezoek gebracht aan The View. Deze keer ging hij naar de film Fall to Dead Point. Een spannende survival film. Lorenzo vertelt of deze film de moeite waard is om te bekijken.
2: Fall to Dead Point is het vervolg op het voorgaande deel uit 2022. En gaat over het personage Jax Hunter. Zij is de zus van het hoofdrolpersonage die kwam te overlijden in het eerste deel. Om haar zus te eren zoekt Jax contact met haar beste vriendin Lucy. Samen reizen ze naar een beruchte berg in Thailand om een extreem gewaagde plankwandeling te maken. Tijdens deze tocht gaat het helemaal mis. Door een aardverschuiving raakt het duo op een ruim 600 meter hoogte gestrand op een wankel klein platform. Gaat het deze twee meiden lukken hun hoogtevrees te overwinnen en heel huids uit de situatie te komen? Fall to Dead Point is een film waarin gezond verstand tekortkomt en waarbij ze niet leren van fouten uit het vorige deel. Al lijkt intelligentie in deze film ver te zoeken, toch brengt het je een angstaanjagende beleving wat jouw hoogtevrees zal bezorgen. De film zit vol spannende momenten wat jou op je puntje van je stoel laat zitten. Ook sluit het goed aan naar de gebeurtenissen van de eerste film. Daarnaast is er sprake van creatief gebruik van effecten en camerawerk. Technisch en visueel ziet de film er goed uit, met mooie landschappen en een goed oog voor details. Als het een film wat de spanning goed opbouwt, toch bevat het veel nadelen. Zo is Fall 2 een film waar de ene naar de andere belachelijke domme beslissing wordt gemaakt. Duidelijke red flags worden negeerd, wat het verhaal eerder laat voelen als een slechte comedy dan een kwalitatieve thriller. De humor in de film is ook behoorlijk slecht en sommige scènes zijn zeer voorspelbaar. Daarnaast viel het plot flink tegen en mis je de menselijkheid in de personages vanwege hun aparte gedrag. Het acteerwerk in deze film was dann ook behoorlijk matig. De film Fall 2 Dead Point is een verhaal waarin sommige mensen nooit gaan leren van fouten wat er in de familie is gemaakt. Het is een film wat in principe veel potentie had, maar uiteindelijk niet goed is benut. Dat de film matig is aangepakt, valt ook terug te zien in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 5,3 en op Rotten Tomatoes een kritische score van een 53% en een publiek score van een 63%. Echter heeft deze film met een budget van $3 miljoen en een opbrengst van ongeveer $24 miljoen wel winst gemaakt. Als je fan bent van het vorige deel of houdt van thrillers waar hoogte je grootste vijand is, dan is Fall 2 Dead Point zeker een leuke film om te zien. Maar voor de rest moet ik helaas concluderen dat Fall 2 Dead Point over het algemeen geen aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.

0: Het is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl.

Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Opnieuw is het Westnijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt ermee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het Westnijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou, voor zover bekend, sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Details waar je helemaal blij van wordt, die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Verfijnde details, zoals een werkblad met afgeronde hoeken, een spoelbak op kleur of sfeervolle komgreepverlichting. Zo wordt je keuken een absolute blikvanger. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
8: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
9: En, heb je de klus?
10: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
9: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
10: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
8: Betting Wonen. Ook groot in boksprings en matrassen.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel 0314 200 300.
14: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt Kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van Kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
0: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en dan zijn we alweer toe aan het laatste uur van Get a Grip voor vandaag. Teun.
2: We hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
1: Ja, en daarnaast gaan we nog naar Ulft, waar het al bijna Halloween is.

0: Ja, Kai, ben je al een beetje in Halloween-stemming?
1: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Binnenkort al, hè?
0: Ja, en we kennen iemand die er ook nog steeds meer zin in heeft.
1: Ja, René Swers, die in Ulle woont, in de Akkerstraat, heeft zijn voortuin dit jaar voor het eerst omgetoverd tot een ware Halloween-tuin. Met de investering van maar liefst €2000 is er een spookachtige creatie ontstaan waar je je ogen uitkijkt. En dat alles voor die ene feestdag in oktober.
2: Nou, we hebben hier, zoals je ziet, eigenlijk een heel kasteel staan met vuurspurende draken. En een mooie draaimolen met clowns erop. Ja, het was wel veel werk. Ik ben 3 avonden bezig geweest en een heel weekend om alles voor elkaar te krijgen. Ook om alle elektronica aan te sluiten. Dus het was niet zomaar gedaan, zeg maar. Ja, ik hou zelf niet zo van losliggende kabels. Dus ik heb ook alle kabels door de grond heen laten lopen, ja. Ja, ik heb ook een lopen scheppie hier, ja. Ja, of het helemaal normaal is, weet ik niet, maar ik vind het wel mooi.
3: Swers opent op Halloweenavond zijn tuin voor bezoekers. Maar tot die tijd is er al genoeg bekijks aan de Akkerstraat. Het echte spektakel is vooral in de avonden te zien.
2: Ja, in het donker is de draaimolen alles mooi verlicht. De lampjes in de draaimolen die werken ook. De draken die spugen vuur. Dat kan ik dadelijk al wel even laten zien, want dat is overdag ook wel te zien.
3: De Halloween-liefhebber kreeg de kans om de collectie van mensen uit Lobith over te nemen. En die pakte hij met beide handen aan.
2: Ik keek mijn ogen altijd uit bij hun thuis. Die mensen hadden helaas geen opslag meer. Dus ik heb daar alles kunnen overkopen. En die kans kreeg ik. Ik denk, ja, dan moet ik hem ook aanpakken. Dus ja, vandaar dat ik al deze mooie spullen heb kunnen kopen. Ja, het is wel volgebouwd. Maar dat maakt het denk ik ook wel bijzonder.
3: En hoe kijkt de rest van de buurt naar de versierde voortuin?
2: Ik hoor eigenlijk vooral positieve reacties. Dus ook van de kinderen die al voorbij komen fietsen. Oudere mensen die al stiekem komen kijken. Ja, de komende jaren pak ik het huis van de buurvrouw erbij. Ja, daar heb ik al een soort van toestemming van gekregen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Plus score je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten, 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro.

0: op je werk.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt ermee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Vandaag hebben we prima weer. De zon die is erbij. Er is wel wat sluierbewolking. Vanmiddag ook enkele stapelwolken. Maar het blijft verder droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuiden. En dan wordt het een graad of 20. Vanavond is het ook rustig en nog aangenaam in eerste instantie. Komen nacht dan hebben we opklaringen. Ook wel enkele wolkenvelden, vooral in het noorden van de provincie. Maar het koelt daarna naar een graad of 10. En morgen dan hebben we ook in ochtend zonnige perioden. In de middag wordt dat geleidelijk aan wat minder. Maar het blijft nog droog tot in de namiddag of avond. Temperatuur loopt nog op naar 19 tot 20 graden. En in de namiddag en avond volgt dan wat regen. En dan hebben we een weekend erachteraan die wat koeler zal verlopen met noord- tot noordoostenwind. Hebben dan temperaturen van 14 tot 15 graden met wolkenvelden en zon en overwegend droog weer.
2: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
5: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: En dan is het alweer bijna 14:15, Teun.
1: Ja, het weekend komt steeds dichterbij en mensen zijn weer ergens klaar mee. Sarah ging de straat op met de vraag, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met zeurende mensen.
4: Zeurende mensen? Ik heb waar ben je klaar mee, dat is speciaal voor zeurende mensen. Maar wat is er aan de hand? Waarom ben je klaar met zeurende mensen?
3: Mensen klagen steeds overal om. Als iemand ergens een keertje bijvoorbeeld even iets meer geluid maakt, wordt er al geklaagd. Want hey, ik heb hier last van, want wij leven in 2026 allemaal overprikkeld, allemaal overgevoelig. En voelen ons allemaal enorm als het hoofdpersoon. En iedereen moet maar luisteren naar mij.
4: Oh.
3: Zeggen ze dan.
4: En daar heb je last van?
3: Ja.
4: En als je er last van hebt, hoe reageer jij daar dan op?
3: Ligt aan de persoon. Sommige mensen zeggen gewoon vriendelijk tegen, hou even je mond, doe even normaal. En anderen zeggen, ja, ik snap het helemaal hoor, ja.
4: Ben jij dan wel de-escalerend bezig?
3: Soms wel.
4: Als je zo'n reactie krijgt.
3: Jawel, meestal wel. Meestal, maar soms niet.
4: Wat vind je dan een oplossing hiervoor?
3: Ik denk dat mensen zich minder moeten aantrekken van wat er buiten hun gebeurt. En soms niks moeten zeggen, want mensen zeggen tegenwoordig gewoon te veel. Vinden overal wat van.
4: Oh, dus eigenlijk minder op anderen letten.
3: Ja, en hou soms gewoon even je mond.
4: Oké, is goed.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
5: When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work.

0: En voor ons laatste item vandaag gaan we naar Pim. Pim, er is een bijzondere artiestjarig vandaag.
1: Yes, vandaag vieren we de 80ste verjaardag van Richard Carpenter. Hij is een Amerikaanse muzikant en het muzikale genie achter het legendarische popduo The Carpenters. Terwijl zijn zus Karen zong, schreef Richard de muziek. Met hun melodieuze sound verkochten ze in de jaren 70 meer dan 100 miljoen platen en scoorden ze wereldhits als Close to You en Top of the World.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk vers.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Een kookeiland waarbij je lekker kunt aanschuiven? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Altijd fijn om even gezellig aan je kookeiland te zitten. Of heb je toch liever die extra kastruimte? Ontdek wat het beste past bij jouw situatie. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
15: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
16: In de Achterhoek regelen we het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
20: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
21: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
22: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
23: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.

0: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
2: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
3: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Maar 15 euro per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik heb het je wel even.
10: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een deel van de raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek heeft het nieuwe reddingsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de DRU gisteravond met elkaar besproken. De verwachting is dat er dit jaar 1,2 miljoen euro verlies wordt gedraaid. Eerder al leende de gemeente 250.000 euro en schortte ze de huur van zo'n 4 ton op. En nu wil de gemeente 573.000 euro aan extra subsidie toekennen. 35 statushouders hebben in de eerste 9 maanden van dit jaar onderdak gevonden in de gemeente Montferland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat hier voor het einde van het jaar nog 26 statushouders onderdak moeten krijgen. Op 1 juli van dit jaar moest de gemeente nog plek vinden voor 36 statushouders. Minder dan de helft daarvan is de afgelopen 3 maanden gelukt. De gemeente heeft dus nog een inhaalslag te maken. De superflitser van Gaanderen is terug. De mobiele flitspaal staat op dezelfde plek als waar het eerder heeft gestaan. Dat is langs de Rijksweg. Op dit stuk van de weg mag je maar 30 km per uur rijden. En dat heeft lang niet iedereen in de gaten en dat is ook gebleken. De mobiele flitspaal stond van mei tot half juni ook al op deze plek. En dat heeft ruim 14.000 boetes opgeleverd. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek in een tussenuitspraak voor een groot deel in het gelijk gesteld in een zaak over de bouw van woningen in Varsseveld. De superflitser van Gaanderen is terug. De mobiele flitspaal staat op dezelfde plek als waar het eerder heeft gestaan. Dat is langs de Rijksweg. Op dit stuk van de weg mag je maar 30 km per uur rijden. En dat heeft lang niet iedereen in de gaten en dat is ook gebleken. De mobiele flitspaal stond van mei tot half juni ook

In de wijk Essenkamp moet een deel van de huurwoningen gerenoveerd worden. Ook zullen 54 woningen worden gesloopt. In plaats daarvan worden 69 woningen gebouwd. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Serge Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars van de €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee,
5: proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: Verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max voor Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
4: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelhert en zo'n wolf gezien.
3: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
5: Talloze keuzeopties in één oogopslag? Dat vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Alle kleuren koekers, spoelbakken en kranen in een sfeervolle presentatie. En wat dacht je van onze apparatenshops per merk? Ideaal om zo je keuken te kunnen samenstellen. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
6: Vind jij het leuk om voor één dag dierenverzorger te zijn? Wat kan deze week? Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
7: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
8: Ja, ik hoor van steeds meer mensen dat ze erheen gaan, hè, dit weekend. De Bocholtse kermis. Dat is toch wel echt een statement hier in de Achterhoek. Al lekker die champignons, hoor, met

Dan is het heerlijk, ja. Goedemiddag trouwens, je luistert naar Veerle op 8. En ik ben bij je tot... wat zullen we eens doen? Wat zullen we doen vandaag? We gaan toch maar 6 uur doen. Een beetje logische tijd ook. Tot die tijd ben ik bij je en gaan we het over van alles en nog wat hebben. He, want er zijn ontzettend veel werkzaamheden. En gisteren hadden we ook die grote brand in bedrijfspand op het industrieterrein in Doetinchem. Gaan we even kijken of daar meer informatie over is. We hebben bekende Achterhoekers, die gaan zingen in het Amphion. 12 december is helemaal rood omcirkeld in een agenda. En wat hebben we nog meer? Oh ja, het thema trio. Dus...

0: Toverlow en Source of Life. Ja, ik ben nog één ding vergeten om te omschrijven wat we dit programma gaan doen. Namelijk het weggeven van een paraplu. En niet zomaar een paraplu, de Regio 8 paraplu. Ja, het is een hele mooie. Ik zie er hier al een aantal in de studio liggen. Mocht je die willen, dan kan je die ook hier in de studio ophalen. Ik zie hier in de hoek, zo schuin boven mij, aan de linkerkant. Je hebt totaal geen idee waar ik naar aan het wijzen ben, want er zit geen camera in de studio, maar toch was ik aan het wijzen. Daar heb je dus een zwarte paraplu. Ja, het is subtiel, maar het is wel heel erg mooi, de Regio 8 logo. Ja, het valt wel op, zeg maar, als je hem opsteekt. Ja, ik zou het niet binnen doen trouwens, brengt ongeluk. Hoe maak je kans op deze prachtige paraplu? Moet je even een berichtje sturen naar 06-4747-0022. En dan moet je even de zin beantwoorden. Of nou ja, de zin afmaken. Ja, en de zin die luidt, met deze paraplu hoef ik nooit meer. En dan mag jij invullen wat je nooit meer met deze paraplu hoeft te doen. En het mag van alles zijn, hè? Het mag grappig zijn, het mag serieus zijn, het mag poëtisch zijn, het mag heel, heel donker zijn, hè? Heel mysterieus. Het kan van alles zijn. Wat je maar het gaafst vindt en het leukst vindt. Want ik moet dat gaan kiezen straks. Ik heb er helemaal geen zin in, want er zijn heel veel leuke en dan moet ik straks een keuze maken. Maar maken we maar eens ingewikkeld. Ja, doe dat eens. Dus nogmaals, stuur hoe moet je dat omschrijven, heel kort? Ja, stuur eventjes hoe jij die zin zou afmaken naar 06-4747-0022. Vandaag gaat die zogenaamd de deur uit, dus wees er op tijd bij.
1: Check it out.

0: Oh, Benzaboom met The Time of My Life.
1: Het thema trio.
2: Ah, daar zijn we weer met een gloednieuwe thema trio van de dag. Ja, thema van vandaag. West Nile virus. Ja, blijkbaar is er dus de kans aanwezig dat jij het virus al hebt gehad. Ja, dat is toch altijd bizar, hè? Dan hebben ze allemaal weer onderzoeken gedaan en dan kom je erachter dat je bijvoorbeeld heel ongezond hebt geleefd al die jaren. Of nou, dat je dus blijkbaar, zoals in dit geval, misschien al wel een virus hebt gehad waarvan je niet eens wist dat je het had. Ja, zo'n 100 van de duizenden Nederlanders die dus het virus hadden, hadden waarschijnlijk dus ernstige klachten. Maar artsen herkenden niet dat het om de West-Nile-ziekte ging. Ja, dat heeft toch wel wat uitleg nodig. De West-Nile-virus die wordt overgedragen vanuit muggen. Of nou ja, eigenlijk komt het voor bij vogels en wordt overgebracht door die huissteekmuggen. Ja, dus dat kan dus lekker vloeiend lopen. Maar de meeste mensen, zo'n 80% van de mensen met een infectie van het West-Nile-virus, krijgen geen klachten. Nee, en zo'n 19% van de besmette mensen krijgt klachten, maar dat zijn dan een beetje, ja, van die klachten die te vergelijken zijn met griep, hè. Koorts, hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, diarree. Ja, eigenlijk algehele malaise. Ja, daar zou het wel neer kunnen komen. Maar toch is het heel erg bizar en ik wil toch even aandacht besteden ook, hè, aangezien het herfst is en er steeds meer mensen ziek gaan worden. We gaan even het ziekte centraal houden. En we beginnen met een koortsachtig nummer van Peggy Lee, Fever.
1: Het thema trio.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
2: pearl. En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. En we hebben de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een deel van de raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek heeft het nieuwe reddingsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de DRU gisteravond met elkaar besproken. De verwachting is dat er dit jaar 1,2 miljoen euro verlies wordt gedraaid. Eerder al leende de gemeente 250.000 euro en schortte ze de huur van zo'n 4 ton op. En nu wil de gemeente 573.000 euro aan extra subsidie toekennen. 35 statushouders hebben in de eerste 9 maanden van dit jaar onderdak gevonden in de gemeente Montferland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat hier voor het einde van het jaar nog 26 statushouders onderdak moeten krijgen. Op 1 juli van dit jaar moest de gemeente nog plek vinden voor 36 statushouders. Minder dan de helft daarvan is de afgelopen 3 maanden gelukt. De gemeente heeft dus nog een inhaalslag te maken. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek in een tussenuitspraak voor een groot deel in het gelijk gesteld in een zaak over de bouw van woningen in Varsseveld. Een aantal inwoners was naar de gemeente Montferland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat hier voor het einde van het jaar nog 26 statushouders onderdak moeten krijgen. Op 1 juli van dit jaar moest de gemeente nog plek vinden voor 36 statushouders. Minder dan de helft daarvan is de afgelopen 3 maanden gelukt. De gemeente heeft dus nog een inhaalslag te maken. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek in een tussenuitspraak voor een groot deel in het gelijk gesteld

0: kamp moet een deel van de huurwoningen gerenoveerd worden. Ook zullen 54 woningen worden gesloopt. In plaats daarvan worden 69 woningen gebouwd. De superflitser van Gaanderen is terug. De mobiele flitspaal staat op dezelfde plek als waar het eerder heeft gestaan. Dat is langs de Rijksweg. Op dit stuk van de weg mag je maar 30 km per uur rijden. En dat heeft lang niet iedereen in de gaten en dat is ook gebleken. De mobiele flitspaal stond van mei tot half juni ook al op deze plek. En dat heeft ruim 14.000 boetes opgeleverd. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
1: Yes, dankjewel Marcel. We hebben wat files te melden, dus we gaan snel door met de verkeersinformatie. Op de A12 staat een file Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 7 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Tussen Elst en Westervoort vertraging van 9 minuten, 7 kilometer.

werken samen aan dat nummer Don't Wanna Know. Maar dit wil je vast wel weten, hè? Want dit is misschien voor jou ook wel van toepassing. Zit je momenteel in de auto, rij je over de A18 of over de A12... en je moet richting de A18, let eventjes op. Want dit weekend gaat er een heleboel afgesloten worden. Ja, het is weer eens zover, ze zijn weer eens bezig met werkzaamheden. Maar ja, hè, daarvoor kunnen ze niet de hele tijd de snelweg open laten staan... want dat is levensgevaarlijk voor alle mensen die er werken. Dus hè, het moet een keertje dicht. En dat gaat aankomend weekend gebeuren. Ja, dus hou er rekening mee. Van vrijdagavond 16 oktober, 8 uur 's avonds, tot maandagochtend 19 oktober, 5 uur 's ochtends, is de snelweg afgesloten. En er wordt dus werkzaamheden uitgevoerd over de Bielheimerbeek. Ja, en automobilisten moeten volgens Rijkswaterstaat dan ook rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ja, als je daar al rijdt in die omgeving, dan kan je eigenlijk al allemaal van die gele bordjes zien dat er allemaal werkzaamheden al zijn. He, dan zie je al dat er deze week al eerder 's nachts de boel is afgesloten en 's avonds. En ook vanavond tot vrijdag 16 oktober 5 uur 's ochtends is de boel afgesloten tussen Varsseveld en afslag Doetinchem-Oost. Ja, dus hou er even, let er even op. He, voorkom dat je straks voor ongewenste verrassingen komt te staan. He, en dat zeg ik ook meteen nog even voor het volgende stukje. Want er zijn nog meer werkzaamheden. Ja, dit keer wat meer rondom Doetinchem. Mocht het iets voor je betekenen.

ging graag mee met Beyoncé. Goed, we hebben nog veel meer werkzaamheden te benoemen. En terwijl de zon echt volledig in mijn oogballen aan het schijnen is, ga ik even snel door het bericht heen. Want wat gaat er in Doetinchem gebeuren qua werkzaamheden? Nou, van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober wordt er gewerkt aan de Europaweg in Doetinchem. Verkeer dat gebruik wil maken van deze belangrijke verkeersader door de stad moet rekening houden met omleidingen en vertragingen. Ja, heerlijk hè, al die werkzaamheden. Ook gewoon echt gewoon tegelijk. Dat is echt gewoon zo hinderlijk. Ja, er vindt groot onderhoud plaats aan het asfalt van de Europaweg. Er wordt om de beurt aan de kruispunten gewerkt. Zo blijft er telkens een kruispunt open voor verkeer. Dat is dan wel weer fijn. Maar ja, het is gewoon storend. Hè? De Europaweg is een belangrijke verbinding tussen de binnenstad en de snelweg A18. Ook voor het Slingeland ziekenhuis is de weg een belangrijke aanrijroute. Ja, oei. Het ziekenhuis waarschuwt bezoekers via de eigen kanalen ook nog eens voor de extra reistijd. Ja, en heb je net alle informatie gemist? Denk je van shit, ik heb het niet goed meegekregen behalve werkzaamheden Doetinchem. Kijk dan ook even op de website van Regio 8. Dan vind je alles terug. www.regio8.nl of via de Regio 8 app.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
6: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L.B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? slecht plan.
15: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
16: Je keuken afgewerkt met een prachtige ombouw? Dat vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Pas je keuken helemaal in je ruimte met onze verfijnde ombouwopties. Strak maatwerk, perfect uitgelicht. We doen alles om te gaan voor het perfecte plaatje. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
17: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
18: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
19: Shape the future with confidence. EY.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Meubeloutlet Campers met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
22: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
23: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
24: Den Hartog. Vind je het ook bizar dat je dan door een winkel loopt?

muziek aan het luisteren tussen regio 8 door. Ja, ja. Het is vroeg, maar soms moet je er wel eens op tijd aan denken. Hè? Wil je alles op tijd voorbereid en in huis hebben? En zo zijn dus ook allerlei performances, optredens, die ook op tijd moeten beginnen met repeteren, omdat ze anders dan niet op tijd klaar zijn. Ja, en nu is er dus een speciale actie, die wordt gehouden in het Amphion, dus op 12 december. En wat gaat er daar gebeuren? Dan gaat er dus een benefiet.

gedaan, zeker voor een groot publiek. Hè, dat je dan ook echt de mensen moet zien en dan moet je ook nog eens gaan zingen. Dat lijkt me toch wel heel erg spannend. Zometeen gaan we het even horen van de bekende Achterhoekers zelf, wat zij ervan vinden dat ze dit gaan doen. Met tegenzin, met meezin. Je gaat het horen naar Sienna Spiro en Great Expectations.

0: blijft een legende, hè? Voor altijd. Queen met Bohemian Rhapsody. Ja, dat is weer eens wat anders dan dat je er rond iets voor 12 hoort bij middernacht met het oud en nieuw gebeuren. Goed, we gaan even iets verder terug in de tijd wat betreft oud en nieuw. We gaan naar 12 december 2026. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren in het Amphion. We gaan een heleboel Achterhoekers, zo'n 12 bekende Achterhoekers, gaan tijdens de benefietavond van een stem voor een kind in het Amphion een kerstlied zingen. Ja, voor een vol theater. En welke mensen heb ik het dan over? Nou, van oud-generaal Marten Kruijf tot afzwaaiend burgemeester Mark Bouwmans. En van kunstenaar Rosalie de Graaf tot oud-journalist en schrijver Ad van Liemt. Voor één avond verruilen zij hun vertrouwde rol voor die van zanger. Ja, dat is toch best wel, lijkt me toch best wel heel erg spannend.
1: Ja, het is een beetje buiten je comfortzone. Je moet jezelf helemaal blootgeven. En je krijgt te horen wat er allemaal niet goed gaat. Het is best wel confronterend. Nee, maar eigenlijk is het dus ook superleuk om te doen. Het is echt een hele mooie uitdaging. Nieuw dingen in jezelf ontdekken. Dus een mooi kan zijn.
2: Frans, hoe staat het met de zangkunsten?
3: Nou, nul. Geen. Echt niet. Eén ding wat ik nooit gedaan heb is zingen. Laat staan publiekelijk zingen. Laat staan zo'n project meedoen. Ik heb het nooit gedaan. En mijn muziekleraar heeft me dat vakkundig eruit geslagen. Mijn muzikale kwaliteit, als ik dat ooit had.
4: Dit is totaal buiten mijn comfortzone. Het is iets waarvan je weet dat je daar niet goed in bent. Je weet ook dat je het liedje niet feilloos gaat doen. Ik ga ongetwijfeld de verkeerde inzet doen wanneer ik nog niet had moeten beginnen en de muziek achter me aan hobbelt, zeg maar. Dus je weet dat je gewoon ergens een zesje, hoop je. Meestal ga ik toch wel voor een 8 of 9. Dat gaat hier niet lukken.
5: De avond wordt georganiseerd door de Lions Club Doetinchem om geld op te halen voor Kanjers voor Kanjers.
6: Stem voor een kind is eigenlijk de actie Kanjers voor Kanjers, dat we geld bij elkaar willen halen voor een kind, dat die ook kan sporten als ze niet veel geld hebben thuis. En dat ze dus ruim baan kunnen maken bij het sportclub. En dat is Kanjers voor Kanjers in de Achterhoek. We hebben in ieder geval een streefbedrag van 20 tot 25.000. Dus 20.000 willen we heel graag binnenhalen. En we hopen natuurlijk op meer. Maar dat is wat we nu proberen, de hele zaal vol te krijgen.
2: Die bekende Achterhoekers, dat zijn geen zangers, hè?
6: Nee, dat is juist de criterium. Ze moesten niet een professionele zanger hebben. Want we hebben bijvoorbeeld ook in de Achterhoek Dick Kemper wel, of Benny Joling, of dat soort mensen. Maar die wilden we juist niet. We wilden mensen hebben die niet kunnen zingen. Althans, in eerste instantie. Maar met behulp van de coach gaan ze dus nu zingen. En ze hebben allemaal de opdracht om een kerstlied uit te zoeken. Wat ze gaan uitvoeren dan op het podium.
5: Presentator Marlies Klaassen praat de avond aan elkaar. Zij verwacht een mooie avond in de grote zaal van de Doetinchemse Schouwburg.
7: Ik denk dat als je gaat reageren op wat er gebeurt, dat het sowieso al een hele leuke avond wordt. En ik ga het niet al te veel van tevoren lopen scripten, want dat kan helemaal niet. Dus ik denk dat het vooral het moment is en de energie van die zaal goed houden. Eigenlijk denk ik dat het gewoon vanzelf gaat.
2: Naar welke Achterhoeken kijk je eigenlijk stiekem het meeste uit om straks te gaan zien zingen?
8: Ja, zoals Roos bijvoorbeeld. En Otwin van Dijk. Esther. Ja.
4: Ik heb hele hoge verwachtingen van een aantal deelnemers. Dat is Ad van Liemt. Ik denk dat Anton Stapelkamp vrij goed kan zingen. En Mark Bouwmans. En ik denk van de dames dat Rosalie ons gaat verrassen. Ja.
0: Ik ben toch wel heel erg benieuwd of ze van elkaar weten. Of diegene wel echt kan zingen. Of dat je er pas op het moment zelf achterkomt. Ja, succes daar dan.

0: wat nou als je zonder het te merken het Westnel-virus hebt gehad?
1: Het thema trio.
0: Ja, die kans zit er dus dik in. Ja, duizenden Nederlanders hebben de afgelopen jaren ongemerkt het wel Westnel-virus gehad. Zo'n 100 van hen hadden waarschijnlijk ernstige klachten, maar artsen herkenden niet dat het om de Westnel-ziekte ging. Ja, dat is toch wel bizar, dat het toch door je lichaam heen gaat en je merkt er helemaal niks van. En dat is voor 80% van de mensen is dat zo. En de andere gedeelte die krijgt dan wel last. Maar dat lijkt een beetje op griep. He, van die milde griepklachten, wat dacht je van hoofdpijn, buikpijn, diarree. Maar toch, ik vind het zo bizar dat je dat dan toch... He, achteraf een onderzoek achterkomt dat je bijvoorbeeld heel ongezond hebt geleefd, dat dingen eigenlijk heel slecht voor je zijn. En of dat er gewoon een random virus gewoon door je lichaam heen is geweest zonder dat je het weet. Het is niet meteen dat je nu in paniek hoeft te raken. Echt totaal niet, want als je het niet eens merkt, nou, dat is toch al wel heel erg fijn. En tot zover ik weet is het gewoon een virusje, die kan ook wel weer voorbij gaan. Tenminste, dat is de indruk die ik krijg ervan. En heb je nog steeds twijfels, vertrouw je het nog steeds niet, kun je altijd even checken via www.rivm.nl. Dat is een betrouwbare bron. En dan heb je allemaal vragen over het Westnel-virus. Het is ook niet eens aanstekelijk, hè? Mensen kunnen het niet eens overdragen op elkaar. Tenzij je een bloedtransfusie hebt met een bloed van een donor dat dan weer besmet is met het virus. Maar daar zijn ze bij de bloedbank heel erg zorgvuldig mee. Dus maak je daar maar geen zorgen om.
1: Het thema trio.
0: Ja, daar waren we. Thema trio. En het thema is ziek dus. Anastasia is aan de beurt met Sick and Tired.

0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.

0: prijs en rapportage.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek in een tussenuitspraak voor een groot deel in het gelijk gesteld in een zaak over de bouw van woningen in Varsseveld. Een aantal inwoners was naar de hoogste algemene bestuursrechter gestapt omdat ze bezwaren hadden bij de plannen. In de wijk Essenkamp moet een deel van de huurwoningen gerenoveerd worden. Ook zullen 54 woningen...
3: Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek in een tussenuitspraak voor een groot deel in het gelijk gesteld in een zaak over de bouw van woningen in Varsseveld.

0: Oude IJsselstreek heeft het nieuwe reddingsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de DRU gisteravond met elkaar besproken. De verwachting is dat er dit jaar 1,2 miljoen euro verlies wordt gedraaid. Eerder al leende de gemeente 250.000 euro en schortte ze de huur van zo'n 4 ton op. En nu wil de gemeente 573.000 euro aan extra subsidie toekennen. De superflitser van Gaanderen is terug. De mobiele flitspaal staat op dezelfde plek als waar het eerder heeft gestaan. Dat is langs de Rijksweg. Op dit stuk van de weg mag je maar 30 km per uur rijden. En dat heeft lang niet iedereen in de gaten en dat is ook gebleken. De mobiele flitspaal stond van mei tot half juni ook al op deze plek. En dat heeft ruim 14.000 boetes opgeleverd. 35 statushouders hebben in de eerste 9 maanden van dit jaar onderdak gevonden in de gemeente Montferland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat hier voor het einde van het jaar nog 26 statushouders onderdak moeten krijgen. Op 1 juli van dit jaar moest de gemeente nog plek vinden voor 36 statushouders. Minder dan de helft daarvan is de afgelopen 3 maanden gelukt. De gemeente heeft dus nog een inhaalslag te maken. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio8-app.
1: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met verkeersinformatie. Behoorlijk druk rondom Arnhem op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 17 minuten, 8 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Knopend Oud-Dijk en Duiven. Vertraging van 12 minuten, 5 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knopend Velperbroek en Knopend Grijshoord. Vertraging van 16 minuten, 6 kilometer. Op de A3 325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Vertraging van 10 minuten, 7 kilometer. Dan nog files gemeld op N-wegen. Op de N325 Knopend Velperbroek richting Nijmegen tussen Knopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer. En op de N784, eentje die ik niet vaak opnoem, Terlet richting Arnhem tussen Velp en Arnhem-Noord. Vertraging van 12 minuten, 2 kilometer.
2: Veerle Den Hartog, Regio 8.

0: moet je...
1: You are kissing me down really easily.
0: Oh, ja, ik moet niet door je heen praten. Sorry, Olivia. Ja, als je ergens even je relatiefrustraties eruit moet gooien... dan kan je dat wel bij haar doen. Olivia Rodrigo hoorde je net met Good For You. Ja, wat moet je doen in een noodsituatie? Het is een vraag die al tig keer is gesteld. Hè? Niet alleen op radio, met advertenties... maar misschien ook vrienden, collega's die vragen... heb jij al een noodpakket in huis? Beetje dat soort dingetjes. Voor sommige mensen is het... de normaalste zaak van de wereld. Die hebben inmiddels al een keurig noodpakketje klaar. Weet al precies wat ze moeten doen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nee, en zeker aangezien de huidige spanningen in de wereld... alsmaar toe blijven nemen, is het wel goed... dat iedereen zoveel mogelijk... ja, voorbereid kan zijn. Hè? Dus extra hulp kan er echt zeker geen kwaad. En in Dingsbro en Dochem draaiden het gistermiddag en avond... om hulp bij nood. Hè? Waar kunnen mensen terecht als de stroom uitvalt? Hè? Als de digitale netwerken plat liggen... en er geen water meer uit de kraan komt? Ja, dan denk je van ja, ik kan wel naar de supermarkt om de hoek... maar denk je nou dat die dat ook allemaal voor elkaar heeft dan? Ga maar uit van niet. Nee. Zometeen meer over deze bijzondere avond... Mijn klein orkest. Laat mij maar alleen.

0: met One Day. Ja, en op een dag kan er iets gebeuren wat je van tevoren niet zag aankomen, maar waar je dan wel gelukkig op bent voorbereid. Dat wil je, hè? Je wilt gewoon lekker voorbereid zijn op verschillende situaties. Zeker met alle huidige spanningen in de wereld is het niet zo'n heel slecht idee om bijvoorbeeld een noodpakket in huis te hebben. Maar ook een noodplan, hè? Wat moet je doen wanneer er geen telefoonverkeer is? Hoe kan je contact met andere mensen onderhouden? En waar moet je dan heen? Nou, goed, dat zijn allemaal van die vragen waar dus over nagedacht is. In Dinxperlo en Lochem draaide het gisteren om hulpbenood. Dan kunnen mensen terecht bij een snel ingericht noodsteunpunt, zoals bij de MFA De Kiem in Dinxperlo. En de plek was uitverkoren omdat deze dicht bij de landsgrens ligt. Ja, in Lochem stond een informatiebus van de landelijke Denk Vooruit-campagne.
1: Daar is eigenlijk dit voor noodsituaties waar mensen zich niet meer zelf kunnen redden. En dan moet je wel zien, dus iedereen moet wel vooruitdenken, hè, dat is de campagne. Maar het is dus een noodinformatiesteunpunt. Het is niet zo dat je hier kan slapen. Het is niet zo dat er hier voorraden met eten en drinken liggen voor mensen. Dit is echt een inlooppunt waar je informatie kan brengen en halen.
2: Tijdens de oefening met het noodsteunpunt De Kiem staat ook de samenwerking over de grens centraal. De Duitse buren hebben met dit soort noodpunten namelijk al meer ervaring. Je ziet ook burgemeester Anton Stapelkamp.
1: Wij kunnen inderdaad van Duitsland leren, want die zijn zeker wel een jaar of zeven, misschien wel voor ons. Die hebben dat namelijk al geactiveerd, dat hele systeem, toen de Oekraïneoorlog begon en Duitsland eigenlijk doodsbenauwd was dat ze zonder energie kwamen te zitten. Maar Duitsland heeft een andere cultuur en Duitsland kan dus ook van ons leren. Duitsland is toch vaak wat meer top-down georganiseerd, wat meer strakke hiërarchie. Nederland is vaak wat pragmatischer, een beetje meer van onderop en wat flexibeler hier en daar.
3: Also die Niederländer zijn bij ons in Bocholt geweest. Die hebben in onze functie der noodvallinformatiepunten dargesteld. En alles wat ze dort opgenomen hebben, versuchen ze hier ook op de Hollandse Seite om te zetten. Ja.
2: Het noodsteunpunt is nog niet bedoeld voor Duitse inwoners. Toch wordt er wel gekeken naar hoe Dinxperlo met buurdorp Suderwijk samen kan optrekken.
1: Want je kan ook voorstellen dat in Nederland de stroomuitval en in Duitsland niet. Ja, dan zou het toch ook wel heel makkelijk zijn als er in Duitsland zo'n punt is en dat de Duitse bezetting daar zo dan ook weet hoe ze met Nederland contact kunnen maken en dat daar ook de technische mogelijkheden voor zijn. Dus dat is wel iets waar we ook voor de toekomst wel naar aan het kijken zijn van hoe kunnen wij nu dat tweelingdorp toch ook gezamenlijk dan aanpakken.
2: Okay.
0: Ja, dat is inderdaad een goed vraagstuk. En het hele verhaal hiervan vind je op de website van Regio 8, www.regio8.nl. Of lees het dan terug via de website. Of via de app, wil ik zeggen. Ja.

0: Test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een, ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
15: Oh nee, verzekering...
14: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
15: Oh, wil ik wel.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: De nieuwste spraakmakende keukenkleuren, die vind je in de showroom van Scheffer Keukens. Van mat steen beige en walnoot tot het gedurfde inox brons of diepgroen. Of kies voor onze tijdloze favorieten zoals taupe of zandgrijs. Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer. Een frisse kijk op keukens.
17: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Kom wild eten bij Doppeladla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
20: Ja, wo gibt's denn sowas?
19: Per restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
20: Doppeladler. Goed en lekker.
19: Let op, graag vooraf reserveren.
21: Doetinchem. Ben jij er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
22: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
23: Den Hartog.
24: Ja, soms heb je mensen die niet in je geloven. En weet je wat je dan moet zeggen? Ja, meneer.

Lekkere kreunnummer van Baccara met Yes Sir, I Can Boogie. Hey, het is 5 uur geweest. Betekent hopelijk dat je lekker onderweg bent naar huis en zo niet. Ach, je hebt het ook zwaar, hè? Het is ook niet te doen, hè? Want het is gewoon bijna weekend, maar net niet helemaal. En je moet misschien nog een dag en het duurt allemaal zo lang. Maar je kunt het. Ik geloof in jou. Je kan het. Je gaat het voor elkaar krijgen vandaag. En ik zal je mijn best doen om je erbij te helpen. Hè, door je een beetje te entertainen. En door je misschien een paraplu te geven. Ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Nou, we hebben een parapluactie deze week. En het is een mooie paraplu die je kunt winnen. Een zwarte met een Regio 8 logo erop. Hartstikke leuk. Kan je helemaal mee, helemaal mee shinen. Gewoon als je buiten loopt in de zon of in de regen. Dat maakt niet uit. Kan het voor beide gebruiken. Hoe maak je kans op deze paraplu? Nou, ik ga het voor de laatste keer oproepen. Er is een zin die je moet beantwoorden. Of die je moet afmaken. Met deze paraplu hoef ik nooit meer. Puntje, puntje, puntje, puntje. En de vraag is aan jou om dan die zin af te maken. Ja, heb jij nog een hele leuke suggestie? Moet je heel snel zijn, want je hebt tot 5:30 de tijd om nog iets op te sturen. Doe je dat niet, dan mis je helaas je kans. Want ik ga tussen 5:30 en 6:00 de winnaar bekendmaken. Die bij mij een paraplu heeft gewonnen. Ja, ik zoek de leukste, de grappigste, de meest mooie. Het mag van alles zijn, zolang het mij maar enorm aanspreekt. Dan is het goed. En dat stuur je allemaal naar het nummer van Regio 8. 06-4747-0022. Ik zal het nog één keer noemen voor de mensen die het allemaal niet zo goed kunnen onthouden zo snel. Snap ik wel. 06-4747-0022. En eindig de zin. Met deze paraplu hoef ik nooit meer. En dan jouw woorden.

0: Celeste en Stop This Flame. Nooit voor elkaar.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio waarin je elke uur van mijn programma minimaal één plaat hoort die te maken heeft met het thema van vandaag. Het thema van vandaag is ziek zijn, vermoeid zijn, hoofdpijn, buikpijn, diarree. Alle ellende die je maar over je heen kan krijgen in je lichaam. He, zeker in de herfst. Herfst is echt zo'n periode waar mensen veelal ziek gaan worden. He, want je immuunsysteem neemt een klap. He, er is minder zon in de lucht of die op je schijnt. Dus je neemt ook veel minder vitamine D binnen. Ja, dat is helemaal niet zo lekker voor je. En dan hoor je ook nog het nieuws dat er onderzoek is geweest. En uit dat onderzoek blijkt dus dat er al een heleboel mensen rond hebben gelopen met het West-Nijl-virus zonder dat ze het weten. Ja, en dat komt omdat zo ongeveer 80% van de mensen die het krijgt niet eens weet dat ze het hebben. Ja, die hebben dan ook helemaal geen klachten. Hè, dat is ook niks om zorgen te maken. Ja, en die kleine hoeveelheid aan mensen die dan wel echt klachten krijgen, ja, die krijgen een beetje wilde griepklachten. Hè, een beetje wat je zou verwachten van dit seizoen. Ja, en muggen die zijn over het algemeen nog redelijk actief dankzij klimaatverandering. Hè, en zeker in warme temperaturen kan het enorm toenemen. Maar mocht je zorgen maken, wat trouwens niet echt nodig is, kan je altijd nog even even raadplegen bij www.rv. Ja, het ben je lastig te typen dat. Maar wat je ook kunt typen is www.rivm.nl.
1: Het thema trio.
0: Dus we gaan door met de ziekte Sick Individual.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De superflitser van Gaanderen is terug. De mobiele flitspaal staat op dezelfde plek als waar het eerder heeft gestaan. Dat is langs de Rijksweg. Op dit stuk van de weg mag je maar 30 km per uur rijden. En dat heeft lang niet iedereen in de gaten en dat is ook gebleken. De mobiele flitspaal stond van mei tot half juni ook al op deze plek. En dat heeft ruim 14.000 boetes opgeleverd. De Raad van State heeft de gemeente Oude IJsselstreek in een tussenuitspraak voor een groot deel in het gelijk gesteld in een zaak over de bouw van woningen in Varsseveld. Een aantal inwoners was naar de hoogste algemene bestuursrechter gestapt omdat ze bezwaren hadden bij de plannen. In de wijk Essenkamp moet een deel van de huurwoningen gerenoveerd worden. Ook zullen 54 woningen worden gesloopt. In plaats daarvan worden 69 woningen gebouwd. 35 statushouders hebben in de eerste 9 maanden van dit jaar onderdak gevonden in de gemeente Montferland. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat hier voor het einde van het jaar nog 26 statushouders onderdak moeten krijgen. Op 1 juli van dit jaar moest de gemeente nog plek vinden voor 36 statushouders. Minder dan de helft daarvan is de afgelopen 3 maanden gelukt. De gemeente heeft dus nog een inhaalslag te maken. Een deel van de raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek heeft het nieuwe reddingsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de DRU gisteravond met elkaar besproken. De verwachting is dat er dit jaar 1,2 miljoen euro verlies wordt gedraaid. Eerder al leende de gemeente 250.000 euro en schortte ze de huur van zo'n 4 ton op. En nu wil de gemeente 573.000 euro aan extra subsidie toekennen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Buiten
11: van de raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek heeft het nieuwe reddingsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de DRU gisteravond met elkaar besproken. De verwachting is dat er dit jaar 1,2 miljoen euro verlies wordt gedraaid. Eerder al leende de gemeente 250.000 euro en schortte ze de huur.

0: van het oosten.
1: Ja, daar is hij weer, Gerrit Vossers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja,
2: het is bijna goede avond, hè?
1: Bijna goede avond. Oh, gaan we wel weer zo spelen, Gerrit?
2: Nou ja, als het donker is, dan zeg ik een goede avond. Maar ja, jij gaat voor die tijd denk ik weg.
1: Ja, dus, ik wil zeggen, we hebben nog maar een paar shows te gaan. Nog 8 in totaal. Dus zullen we dan toch maar bij goedemiddag laten? Of wil je dan toch
2: niet Nee. We houden het bij goedemiddag.
1: We houden het bij goedemiddag. Nee, anders dan trek ik het niet meer, hoor.
2: Nee, dat snap ik. Ga je mijn schuldgevoel weg.
1: Ja, helemaal speciaal voor jou, Gerrit. Hey, ja. Het weer. Want daar zijn we natuurlijk voor.
2: Ja, het weer. Voor mensen die binnen zaten, hebben we wel heel veel gemist. Die zagen natuurlijk wel dat de zon scheen, maar het was toch heerlijk weer bij. Weinig wind. Vanmiddag ietsjes meer uit zuidelijke richtingen en temperaturen van een graad of 20. En daarbij bleef het wel droog. Er was in eerste instantie sluierbewolking. Nu is de bewolking wat dikker aan het worden en die gaat ook overheersen vanavond. Betekent wel dat het heel langzaam afkoelt. Halverwege de avond is het denk ik nog een graad of 16. Maar uiteindelijk zal het komen nacht, als er weer wat opklaringen komen vanuit het zuiden, dan zal het afkoelen naar 10 tot 12 graden. In het noorden van het land blijft de bewolking wel aanwezig. Misschien ook wel het noorddeel van de provincie. En daar blijft het ook wat zacht, maar daar kan zelfs een spatje regen uitvallen. Nou, en dan morgen, dan hebben we in de ochtend toch wel meeste opklaringen. En dan verloopt de ochtend zonnig en ook een deel van de middag. Blijft wel droog, maar geleidelijk aan zien we wel dat de bewolking wat dikker wordt vanuit het westen. En dan zou voor die tijd de temperatuur nog wel op kunnen lopen naar 19 tot 20 graden. Dus morgen qua temperatuur ook nog prima. Maar in het westen van het land, daar valt in de middag al wat regen. En dat regengebied, dat trekt ook richting het oosten. En daar krijgen we in de namiddag, maar vooral in de avond, mee te maken. Ook in de nacht na de zaterdag valt ze nu dan een klein beetje regen. Nou, de verwachting is dat er niet zo heel veel valt, tussen 2 en de 5 millimeter. Waarbij de temperatuur dan ligt zo rond de 8, 9 graden. Nou, zaterdag begint dan met vrij veel bewolking. Maar de regen is daar waarschijnlijk al weggetrokken. En de rest van de dag hebben we dan afwisseling van wolkenvelden en ook zon. Maar we merken wel dat de wind uit een andere hoek komt. En die komt uit het noorden. En dan zal het niet meer worden dan een graad of 15. Nou, zondag hebben we ook dat weerbeeld met wolkenvelden en ook stapelwolken en ook zonnige perioden. Maar het blijft zondag ook droog overdag en de temperatuur ligt dan ook rond de 14, 15 graden. Maar na het weekend dan komt het toch wel weer redelijk goed, want de wind die gaat wat meer naar oost- tot noordoostelijke richtingen. En dat betekent dat er minder bewolking is, meer zon. En temperaturen zullen ook weer iets oplopen midden volgende week, 16, 17 graden. Alleen is het wel zo, als het helder is, dan kan het 's nachts behoorlijk afkoelen. En dan liggen de minima rond de 3 tot 5 graden. En mogelijk, als de wind wat noordoostelijk is, dan kan er ook nog een graadje vorst aan de grond voorkomen. Maar verder, heel gemoeilijk weer na het weekend.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje stabiel herfstweer, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat is het voor oktober helemaal prima weer. Volgende week ook nog herfstvakantie in onze regio. Dus alles komt mooi op zijn pootjes terecht.
1: Ah, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten, Gerrit. En ook zeker voor de week, want morgen spreken we elkaar niet. Dit weekend ook niet. Maandag pas weer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wasdag. En dan hebben we het weerbericht.
1: Rond alle 6.
2: Goed gehad.
1: Goed gehad. En dan nog de verkeersinformatie. Het is nog steeds lekker druk rondom Arnhem. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 19 minuten, 10 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Valbebroek en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 5 minuten, 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Valbebroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 4 kilometer. Op de N318 Varsseveld richting Winterswijk is net bijgekomen tussen Varsseveld en Bredevoort. Vertraging van 5 minuten, 2 kilometer, excuus. Ten slotte nog eentje op de N325, knooppunt Valbebroek richting Nijmegen, tussen knooppunt Valbebroek en Westervoort. Vertraging van 9 minuten, 2 kilometer.
3: Veerle Den Hartog, regio 8.

0: is het nou zo spannend? Omdat ik eigenlijk deze hele week, dus van afgelopen maandag tot en met vandaag, allemaal reacties heb bijgehouden van mensen die hebben gereageerd op de parapluactie. Dus het kan zomaar zijn dat jij eergisteren dacht van ik stuur een berichtje, maar ik heb nog steeds niks gehoord. Ja, kan het zijn dat ik je ga bellen vandaag? Ja, of dat je bij iemand anders hebt gereageerd en je hebt niks gewonnen, hè? En dan word je opeens alsnog gebeld. Zo houden we lekker de spanning erin, al vind ik het zelf. Dus laten we eens even gaan bellen, kijken of degene met de beste uitspraak wilt opnemen. Ik neem je echt helemaal mee in het proces, dat vind ik gewoon veel te leuk. Eens even kijken. Moeten we hopen dat we niet straks weer een verkeerde persoon hebben, net als de vorige keer, want dat was toch wel heel gênant. Even kijken, dat is bliep bliep. Ja? Ja? Ik ben zo bang dat ik het verkeerde nummer intik ook. Ja? En dan? Ja, oh, oké. Okay. En dan? En dan die. Oké, okay. Nou, nu hoop ik... Ik ben zo bang. Ik ben zo bang dat ik weer de verkeerde telefoonnummer heb ingetikt. We gaan er vanzelf achter komen. Gaat die over? Dat is stap 1. Oké, okay, hoch. Oh, spannend, spannend. Neem op, neem op.
1: Willy Abing?
0: Ja, Willy!
1: Ja, hallo.
0: Ja, hallo. Je spreekt met Veerle den Hartog van regio 8.
1: Oké, okay, kijk.
0: Ja, je bent trouwens...
1: Ik word alweer bericht met Gerrit.
0: Je bent trouwens ook helemaal live in de uitzending, Willy. Dus niet schrikken.
1: Oh.
0: Ja, ja, want dat komt omdat jij een berichtje hebt achtergelaten met een parapluactie.
1: Ja, dat klopt. Gisteren of eergisteren of zo.
0: Ja, ja, klopt. Dat was eergisteren. En vandaar ook de verrassing. Maar ik was toch heel erg benieuwd wat jij ook weer had bij de zin van met deze paraplu hoef ik nooit meer.
1: Van de regen en de drup te raken.
0: Ah, ja. Met deze paraplu hoef ik nooit meer van de regen en de drup te raken. Ik vond hem zo mooi, Willy.
1: Oké.
0: Beetje, nou ja, goed, beetje overdonderd, of niet?
1: Ja, een beetje wel. Dus,
0: beetje.
1: Leuk heet wel.
0: Ja, ja, en wat nog leuker is, je gaat er wel door met de paraplu.
1: Ah, mooi. Het was een hele grote vloot, dus ik word er mooi onder.
0: Ja, nou, het ziet er hartstikke mooi uit. Ik weet niet of je nog met vrienden op stap gaat, of een man of een vrouw, of met wie dan ook. Die past er misschien ook nog wel onder.
1: Oh, oké. Okay. Dan kunnen we een hele club.
0: Oh, met een hele club onder de paraplu. Ja, dan wordt er een aantal wel een beetje nat, denk ik.
1: Oké, nou, dan hou het gewoon met 1 of 2. Dat is ook al mooi genoeg.
0: Ja, dan laten we dat dan maar doen. Hey Willy, mag ik jou van harte feliciteren. En je kan hem vanaf nu ophalen bij Regio 8.
1: Oké, nou, hartelijk dank.
0: Ja.
1: En ik hoop dat we er af en toe gebruik van kunnen maken.
0: Ja, vast wel.
1: Niet alle dagen.
0: Nee, laten we hopen dat het zonnetje nog even schijnt, hè?
1: Ja. Oké,
0: okay,
1: ja. Nee, prima, dankjewel.
0: Helemaal goed.
1: Yo.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.

Under the Sky. Ja, dat was een mooi moment, net. Oh, Willy, het spijt me. Het spijt me voor de overrompeling. Het spijt me voor de verwarring. En ik ben ontzettend onder de indruk dat je nog weet wat je hebt opgestuurd. Nog 2 dagen geleden zelfs. Nogmaals gefeliciteerd. Willy gaat vandoor met een prachtige paraplu die je op kan halen bij Regio 8. Ja, heb je nou je kans gemist? Ja, misschien. Misschien dat Marcel er nog eentje heeft. Ik weet het niet zeker. Ik kan het ook niet 1, 2, 3, huppakee zeggen van wie wat wel niet heeft weggegeven. En anders kan ik er wel vast een kleine sneak peek geven naar volgende week. Want Graafschap moet binnenkort ook weer spelen. En daar hebben wij ook wat voor achter de hand liggen. Ja. Maar goed, dat is allemaal voor volgende week. Dus nog niet voor vandaag. En zeker niet voor nu, want het is alweer bijna 6 uur. Dus het is tijd ook om af te gaan sluiten. Hey, bedankt voor het luisteren. Nog 8 shows te gaan. En over 2 weken precies, dan is mijn allerlaatste uitzending hier bij Regio 8. Wordt een fantastische uitzending. Meer ga ik er nog niet over zeggen. Waarschijnlijk omdat ik zelf ook waarschijnlijk niet weet wat ik kan verwachten. Maar het wordt waarschijnlijk hartstikke leuk. Dat kan ik wel zeggen. Hey, we sluiten af met Jessie J, B.O.B. en met Price Tag. Tot maandag.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen trackingsystemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: De mooiste keukenapparaten voor je keuken? Die vind je in de showroom van Scheffer Keukens.
13: matzwarte keukenapparaten, combi-magnetrons in volledig glas of zelfs met airfryer-functie. En wat dacht je van de werkbladafzuiging van Bora? Kom naar onze showroom in Zelhem en laat je verrassen. Scheffer, een frisse kijk op keukens.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
15: In de Achterhoek regelen we het samen.
16: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
17: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
18: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.

0: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, Zonneplan.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen trackingsystemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: zakelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die

0: Bewust 18 plus.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
1: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Oh, wat een goede vraag.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick
4: altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Eerder stoppen met werken?
0: voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor 10,70 euro per maand. ANWB en gaan.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma

0: Westerhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun-kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte. Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer. Voor minder. Simpel.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de Eredivisie op een 5e plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers. Praxis.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design.
14: Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense. Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.

0: zin in?
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
4: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.